0: the number one songs of the past.
1: Now we're number one!
2: Radioactive Retro.
3: I just called to say I love you. Dat kan net voor meer, maar kan van Stevie Wonder. Ik zong het net 1984. Wie dat het was, dat werd naar Slaan en Lid verronden.